In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in een opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaarde sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 7 uur.

0: Een bestuurder moest zich in de politierechtbank in Gent verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. In de Overleijenstraat in Aalter, zone 50, werd hij geflitst met 94 per uur. De feiten deden zich voor in juli vorig jaar. De man kreeg nu een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. Wie de komende weken in de buurt van enkele scholen in Oudenaar de sirenes hoort of hulpdiensten aan het werk ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Politiezone Vlaamse Ardennen organiseert samen met Stad Oudenaarde en de andere lokale hulpdiensten een reeks veiligheidsoefeningen om de samenwerking en noodprocedures te testen. Tijdens de oefeningen wordt nagegaan hoe de verschillende hulpdiensten samenwerken wanneer zich een mogelijke noodsituatie op een schoolsite voordoet. De betrokken scholen brachten leerlingen en ouders vooraf op de hoogte van de geplande oefeningen. Een 50-jarige Sri Lankaanse vrouw uit Tielt heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid. De vrouw ging 3 politiemensen met een mes te lijf, maar houdt vol dat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Het Openbaar Ministerie vorderde 3 jaar gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak in de zaak volgt op 16 november. Nova Campus Barnum in Roeselare trapte maandagmiddag een wel heel bijzondere sportieve uitdaging af. De Roeselaarse middelbare school beweegt 24 uur non-stop ten voordele van het burgerinitiatief Geen Nacht op Straat. De sportieve krachttoer kadert binnen de jaarlijkse Franciscusdag, een herinnering aan de wortels van de school. Ieder jaar legt men een ander accent, deze keer koos men voor een grote activiteit. Een 51-jarige raadsheer van het Hof van Beroep in Brussel moet deze week zelf terechtstaan op beschuldiging van aanranding en familiale geweld. 2 ex-partners en een stiefdochter hebben klachten tegen hem ingediend. De raadsheer, een rechter bij een hogere rechtbank, is afkomstig uit Brugge en maakte daar ook carrière binnen de magistratuur. Later promoveerde hij naar het Hof van Beroep in Brussel. De vermeende slachtoffers dienden vorig jaar een klacht in bij de politie voor feiten die in het Brugse zou hebben plaatsgevonden. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen werd magistraat Alexandra van Kelst van het Hof van Beroep in Antwerpen aangesteld als onderzoeksrechter. Wijkpunt West in de Timmermansstraat in Oostende werd de voorbije maanden opgewaardeerd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. En tegelijk wordt het ook een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Goedemorgen, Radio Meteor.
3: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging, aflevering 8, is er om 9:50. De Flying Doctors zijn er om 10:00 en 5:05. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50. Sterrenwens ochtends, dat is er om 11:50. En Huisgenoten, dat is er om 12:00. Clips à la carte zijn er om 11:50. En comedy is er om 12:30. Talent om te zien, dat is er om 11:55. En de zelftest is er om 11:50. Hof van Assisen is er om 14:00. En Sterrenwensavond, dat is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.331 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.540, dat is er om 17:55. En De Alpen, dat is er ook nog vanavond om 17:55.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus TV.

In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 10 uur.

0: De gemeente Aalter moet het de komende 3 jaar met 1,5 miljoen euro minder inkomsten uit het gemeentefonds doen. De Vlaamse regering vlakt de indexering van het gemeentefonds af en dat zullen alle Vlaamse gemeenten voelen. Normaal krijgt Aalter ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit dat gemeentefonds. Door de nieuwe regeling van de Vlaamse overheid zal dat van 2027 tot en met 2029 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht. De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselare en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Easyhemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge start er met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van €320, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Larroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Larroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Wat een luxe als je met zulke nummers je programma kan beginnen. The Fortunes, deze week openers van de West Express. Dit keer hoorde je The Seasons and the Sun. Jim Diamond, I Should Have Known Better.

in de tijd gaan, dan vinden we een wiegeliedje of een slaapliedje, zoals je het noemen wil, dat meer dan 1 miljoen maal in de wereld is verkocht. Ik heb het over deze, Louis Armstrong, Uncle Satchmo's Lullaby.

In de jaren 80 resulteerde de samenwerking tussen Mike Oldfield en Fleetwood Mac-zangeres Maggie Reilly tot deze hit. Two Friends.

Zo dadelijk ben je terug met een nummer uit de jaren 70. Karen Young en de Hot Shot. Maar eerst toch Mexicaanse fiesta met Los Majuambos. Herinnert u zich nog? La

Chic and You Are Beautiful. Ik zou zeggen, kijk eens om je heen. Daar heb je Herman van Veen. Opzij.

0: Een andere keer misschien.
1: De instrumentale van het eer. René and the Alligators. The Guitar Boogie.

Duidelijk te horen aan de geluidskwaliteit. Een instrumentaal uit de jaren 60. René and the Alligators. Door met Nacht und Nebel. And the Beats of Love.

Zo dadelijk zijn we bij je terug met een nummertje van Steam. Nana, hey hey en kiss and say goodbye. Hier is nog Michael en de rest van de familie Jackson. Shake your body.

Debbie, Harry en Blondie en I'm Gonna Love You Too. Met de West-Express richting Ogen Noorden. Uit Scandinavië. Aha. Take on me.

0: Dan haalt je weg, Pink. Het is tijd om afscheid te nemen. Vrienden, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Ik laat jullie achter in de jaren 70 met The Golden Earring en Radar Love.
1: Dit was West Express.
2: Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Zo, dat was Aaron Blommaert. Een supertalent van vandaag. Goedemorgen luisteraars, Meteor Mits. Opnieuw het programma dat u telkens kan beluisteren op woensdag en donderdag tussen 11 en 12 met Piet van Gent. Opnieuw een opkikkertje van de dag. We hebben ook 4-jarigen in de kijker, of in de spotlight liever. Chris van den Durpel, Tony Braxton, Louis Capaldi en Tom York. Ook twee kleine nieuwsfeitjes uit het verleden. Iets in verband met de oprichting van de KLM. Je weet wel, de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. En ook iets over de eerste foto's van de achterkant van de maan. Maar dringend muziek nu.

Zo, hier dan de opkikker van de dag. Een bekende uitspraak van auteur Vivian Green luidt: het leven gaat niet over wachten tot de storm voorbij is, maar over leren dansen in de regen. Of het nu buiten zonnig is of een beetje druilt, we maken er gewoon zelf een mooie dag van. Dus zet de radio een tikkeltje harder en geniet van deze.

We gaan eventjes terug naar de 90s voor een verjaardag uit de R&B. Toni Braxton is vandaag jarig. Breek je hart niet, maar zing vooral mee met deze klasbak.

Vandaag is er eentje jarig. Imitator, acteur en zanger Chris van den Durpel, die blaast vandaag de kaarsjes uit. Welk typetje van hem is jouw favoriet? Jimmy Wee?

iemand met net zoveel gevoel voor humor als voor gouden hits, Schotse singer-songwriter Louis Capaldi, die viert vandaag zijn verjaardag. Hier is hij met één van zijn grootste platen. MUZIEK

onze vierde jarige voor vandaag. Voor de liefhebbers van het betere alternatieve werk. Radiohead-frontman Thom Yorke, die is vandaag jarig. Tijd om weer eens weg te dromen bij zijn herkenbare stem.

We gaan eventjes terug naar 7 oktober 1919. Wel, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, KLM, die werd toen officieel opgericht. Daarmee is het de oudste nog bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld onder haar oorspronkelijke naam. Ja, tijd om de koffers te pakken op de radio met de volgende plaat.

Op 7 oktober in 1959 keken we voor het eerst waar niemand ooit eerder had gekeken. De ruimtesonde Luna 3 maakte toen namelijk de allereerste foto's van de achterkant van de maan. Wij blijven gewoon met beide benen op de grond, maar dromen wel even weg met muziek.

11 en 12 ben ik er opnieuw met vooral mooie muziek, maar ook hier en daar een weetje. Nog smakelijk eten voor de mensen die aan tafel gaan en nog veel luisterplezier met de andere collega's, meer bepaald straks met Rob van As.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: De gemeente Aalter moet het de komende 3 jaar met 1,5 miljoen euro minder inkomsten uit het gemeentefonds doen. De Vlaamse regering vlakt de indexering van het gemeentefonds af en dat zullen alle Vlaamse gemeenten voelen. Normaal krijgt Aalter ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit dat gemeentefonds. Door de nieuwe regeling van de Vlaamse overheid zou dat van 2027 tot en met 2029 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht. De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselare en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Izigemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge start er met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van €320, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: De gemeente Aalter moet het de komende 3 jaar met 1,5 miljoen euro minder inkomsten uit het gemeentefonds doen. De Vlaamse regering vlakt de indexering van het gemeentefonds af en dat zullen alle Vlaamse gemeenten voelen. Normaal krijgt Aalter ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit dat gemeentefonds. Door de nieuwe regeling van de Vlaamse overheid zou dat van 2027 tot en met 2029 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht. De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselare en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Isigemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge startte met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van 320 euro, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Game 3. Game 4. Game 5.

Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK Judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 keer zilver en 1 keer goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: place. Build another land and we open all night. Just get around. Just set everything right.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: De gemeente Aalter moet het de komende 3 jaar met 1,5 miljoen euro minder inkomsten uit het gemeentefonds doen. De Vlaamse regering vlakt de indexering van het gemeentefonds af en dat zullen alle Vlaamse gemeenten voelen. Normaal krijgt Aalter ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit dat gemeentefonds. Door de nieuwe regeling van de Vlaamse overheid zou dat van 2027 tot en met 2029 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht. De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselare en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Isigemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge start er met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van 320 euro, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: De gemeente Aalter moet het de komende 3 jaar met 1,5 miljoen euro minder inkomsten uit het gemeentefonds doen. De Vlaamse regering vlakt de indexering van het gemeentefonds af en dat zullen alle Vlaamse gemeenten voelen. Normaal krijgt Aalter ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit dat gemeentefonds. Door de nieuwe regeling van de Vlaamse overheid zou dat van 2027 tot en met 2029 1,5 miljoen euro minder zijn dan verwacht. De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. De koffiebars van Easy Coffee in de Steenstraat in Brugge, langs de Vismijnstraat in Zeebrugge, de Noordstraat in Roeselare en de Lippeslaan in Knokke gaan definitief dicht. De koffieketen van Isigemnaar Bart Buyssen maakt een stil faillissement door. 11 koffiebars van de keten in ons land maken wel een doorstart. Wie een graf bezoekt op de begraafplaats van Verassenbroek en het even wil opknappen, hoeft voortaan niet langer zelf klein gereedschap mee te brengen. De stad Brugge startte met een proefproject waarbij bezoekers gratis tuingereedschap kunnen ontlenen. Aan het uitleenpunt zijn onder meer een handrakel, handborstel, handkruidkapper, vuilblik en gieter beschikbaar. In de politierechtbank van Brugge verscheen dinsdagochtend een 21-jarige jongeman die zich vorig jaar in Oostende aan een wel heel gevaarlijk tafereel waagde. De jongeman reed onder meer een rotonde zowaar in de tegengestelde richting op. Maar van straatracen was geen sprake, zo weerlegde de verdediging. De feiten dateren van 28 augustus vorig jaar. Hij moet een boete van 320 euro, waarvan de helft met uitstel betalen, en kreeg een rijverbod van 21 dagen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We beginnen heel zacht met deze specials. De tweede is ook een hele zachte hoor, een hele zachte plaat. Pride hebben we kunnen luisteren, Last Without Your Love. En die ken je ook, heel zeker. Daar wil ik even een zacht programma van maken, hè? Waarom niet? Even wat zachter aan. Castle in the Wind, Tom McLean.

Jawel, het programma Specials kan alle kanten uiten. Lijkt dat ik mij voer soms de ene dag buiten de andere. Vandaar ben ik zo een beetje in een sentimentele sfeer. Dat betekent dat we veel sentimentele platen aandraaien. En toch platen die je nergens anders hoort bijna. Heel zeker. Kessels in the Air van Don McLean uit 1970. En hier is de liedzang van de Who, Roger Daltrey. Giving it all away. Voor jullie. Alleen voor jullie aan de andere kant.

Mooi stem heeft hij toch? De Who. De liedzanger Roger Daltrey, zo moest het zijn. Een van zijn allergrootste solo-projecten. Een titeltrack, Given It All Away. En deze hoor je nergens meer.

in Engeland en in Amerika. With nets of wonder, I chase the brightest butterfly of love. Ik denk misschien dat het Butterfly of Love is, nee. Alice heeft een butterfly. Dat is Bob Limp.

I Know How You Love Me. Ene corrigie van de Paris Sisters, versie van niemand minder dan Bobby Vinton uit de jaren 60 uiteraard. Even wat moderner. Ja, moderner. Hallo. Ja, ik ben in een sentimentele bui.

Jawel. Uit 1991, maar origineel was die deze guy van Curtis Mayfield. Hier bekend als Soulman. Ik word dus vrolijk van deze sensuele, romantische muziek. Gypsy Woman. We kunnen naar luisteren. Oh, I never loved a man the way I love you. Nog nooit een man, nee. Vrouwen wel. Aretha Franklin.

0: the man like I love you. Dat is wat Aretha Franklin die dat vertelt natuurlijk, hè.
1: Jij hebt de smaak en wij de muziek. Radio Meteor.

Dit is nog eens een groep die we aan twee mogen draaien. In a Modern World van Fountains MC. En Fountains MC, zo moet het zijn. En dat was een hit uit 2025. En dit is het allernieuwste. Fountains MC staat nu nummer 1 in de diverse hitparades. Ken je deze? Marianne.

Fontaines MC. Ze komen uit Ierland, uit Dublin. En dat is echt in 2014. En ze maken in de alternatieve... alternatieve wereldje. De ene hit naar de andere. Die staat op nummer 1 hoor. Ernst, moeten we even na checken. Hebben ze 2 à 2 gedraaid. Dit waren ze met niets minder dan Marianne. Hier is Paul Young. Ben ik weer sentimenteel, hè? Everything must change. Nee, mag blijven. We mogen nog blijven, hè? Met specials. Waarom niet? Met Van Katwijk.

0: Paul Young uit 1925.
1: Ja. Moeten we een Vlaamse draaien? Sentimenteel?
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Specials, Anne-Christine. Ik mis hem zo. Jullie ook?

0: God, ik mis hem zo. Niemand minder dan, jawel, Ann-Christy.
1: Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.

De mooiste muziek komt er uit de jaren 60, hè? Ja, van onze ouderdom natuurlijk. Graham Burney. Heb je daar nog van gehoord? Supergirl. Man. Wat krijgen we nu op de radio? Marianne Krieg. Marianneke is er ook. Summer Nights. Die zijn voorbij, hoor.

De zomernachten zijn voorbij. Het zijn nu de herfstnachten. En Marianne Faithfull, ook uit de jaren 60, 1966 wel bepaald, hebben we kunnen naar luisteren. En nu een nummer die heel zacht, maar dan ook heel zacht begint. We hebben hem verleden week ook gedraaid, dus draaien we hem nu een keer opnieuw. Niet hetzelfde nummer, maar wel dezelfde artiest. Ik heb het over George Michael. We zijn in een sentimentele bui, dus draaien we wat zachter dan normaal. Mag het even? Wait for you to done.

We willen jullie af en toe wel eens wat minder bekende nummers laten horen. Van Michel Sardou, weet je wel, La Maladie d'Amour en La Camarade, dat was

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden. Maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Het is Roep werd opgericht in 1981 in Londen. Britse popformatie natuurlijk. Talk Talk samen met Tom Hollis en consorten. Love. Of Life's What You Make It. Niet Love. Kan allebei de betekenis. Life's What You Make It. Welkom bij Specials weer. Specials. Hier de andere soorten muziek dan ergens anders. Dat is de bedoeling van dit programma.

Wees nu eens eerlijk, hoe lang is dat geleden dat u die gehoord hebt? Uit 1971. Sissy is met Tap Turns on the Water. Er zijn er waarschijnlijk die er nog nooit van gehoord hebben. Maar wij draaien ze, dat is de bedoeling. Hier is de originele van de Trucks en Love.

een cover van gemaakt door Red, Red, Red. Maar dit was de originele uit de jaren 60. Even kijken hoor. Love Is All Around komt uit 1967. Dit waren de Trucks. En dit is Steve Hardy en Cockney Rebel met Make Me Smile. You've done it.

met Van Kattenwijk. Ja, zo kun je altijd jingles maken natuurlijk. Make Me Smile van Steve Harvey en de Cockney Rebel uit 1976. Bruce Springsteen komt ertussen. Waiting on the End of the World. Het is er eentje uit begin eind 2025, denk ik. Zou ik toch even moeten nachecken. Dat is geen oude plaat, hè? Nou wel, een jaartje oud. We draaien hem ook hier. In dit leuke radioprogramma.

Dat is een nummer geschreven in 1994. Nou, maar pas uitgebracht eind 2025. Bruce Springsteen, je weet wel, die heeft zo 9 cd's of 9 lp's uitgebracht. Dat is een nummertje ervan. Waiting on the end of the world. Hopelijk duurt het nog een tijdje vooral even dat het gedaan is met ons allemaal. Eros Ramazzotti en Cher hebben ooit samen een plaat gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren. Piuci, puioi. Amans, ik heb struikelen over mijn woorden. Piuci, puioi.

0: YouTube. Joy.
1: Zoveel mogelijk wilden we zeggen, ja. Er waren niemand minder dan Eros, Ramazzotti en Cher.
2: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
3: Radio.
2: Meteor.

stralen. Fenomenaal. Ivy League uit 1967. Hoe lang is dat geleden, zeg? En Maran fell down. De wereld valt ineen. Dit nummer werd geschreven door Glen Campbell. Ken je deze? Misschien doen we straks nog een nummertje daar van Glen Campbell. Maar we gaan naar Nederland. Hier is Willeke Alberti. Het is nog niet voorbij, hoor. Nee.

Ja, dat ben jij, hè. Inde, dat zijn jullie allemaal daar, hoor. Aan de andere kant van de radio. Want we draaien de allermooiste muziek. En de muziek die je nergens anders hoort. Wil ik altijd niet. Het is nog niet voorbij. Blijf maar bij mij. Ronald van Kampenhout. Secret Love.

0: weten jullie wie dat origineel gezongen heeft?
1: Sweet Little Love?
0: Oei, even nadenken, hè.
1: Origineel uit 1953. Het is een versie uit, die gaat al 2000. Roland van Kampenhout, origineel van Doris Day. En Sawa Sawa. Klinkt nogal goed, hè. Dit was Secret Love.
2: Ja, Teddy, nee? Come here. Come on. Come on now. Come on back. Here now, sit down. Sit down, Teddy. Now here, I want you to sing. Sing these folks' song. Sing the old rugged cross. Listen, chord with this now. Here. Yeah. Oh, no, no, no. Thank you.

Weet je wie dat dit is? De Nitty Gritty Dirt Bands uit 1971 met Mr. Bo Jingles. Ik had het pas over Glen Campbell. Ik heb hem opgezocht. We gaan eentje draaien van hem. Country Western. Is hij met Southern Heights. Ook nog niet zo lang.

0: politie verkeerd aankondigd. Het is lang geleden dat ik die gehoord heb. Saturday Nights, dit was Glen Campbell.
1: Jij hebt de smaak en wij de muziek. Radio Meteor.

Komt gewoon allemaal goed. It's gonna be alright. Uit 1964 wel bepaald. En nu wat zachter aan. Gary and the Peacemakers, dat hadden we kunnen hebben. Of we hebben we naar een luisteren. Amai. Wat heb ik vandaag gezegd? Rock voorzien on the outside. Heel

On the Outside. Een vrouwenstem erbij, maar ik weet niet wie. On the Outside. Niemand minder dan ja, Rock van Zien. We blijven, wat zou ik zeggen? Niet in Canada, maar in Frankrijk. Nu in het Frans hoor. Julien Clerc.

Dit is een programma waar al vooral muziek heel belangrijk is. Heel belangrijk, zo moet het zijn. Die meneer is ook al oud, want worden we oud zeg. Is ook al 79. Julien Clerc met een schijf uit 1990. Fais-moi une place.

is ook eentje uit 1966. Doet me denken aan de Flower Power gevoel. Brian Wilson en Mike Love hebben deze schijf gemaakt. En jawel, stond overal op nummer 1 Good Vibrations van de Beach Boys. Tijd om afscheid te nemen. Tot de volgende keer. We gaan eruit met Sting and the Russians.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus.

DHB. Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Hi, this is Rami from Sirius Black, and you're listening to Radio Danger Zone.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Danger Zone met de nieuwe single van Sirius Black, begonnen Party in the Sun. Op 10 februari kan je ze live meemaken in de DVG in Kortrijk. Vandaag geen interview, we hadden geen tijd voor de eentje te monteren, maar daarom wel heel wat nieuwe muziek, met bijvoorbeeld de nieuwe single van The Eternal. Dit is Harmony Breaks.

Nieuwe single van Doro was dat, de heet Rock You To Death. Daarvoor hadden we nog Crystal Throne met Electric Savior. En dit is de Franse band Suicide High met Let The People Ride.

0: Mantra was dat met Watcher, Watcher. En dit is Axel Rudy Pell met Higher. Komt uit het album Tales of the Crown. En op donderdag 8 oktober kan je die meemaken in de Kreun in Kortrijk. Met andere woorden, morgen dus.
1: Hello, this is Axel Rudy Pell and you're listening to Radio Danger Zone. Rock on.

Garrus and the Chronicles waren dat met A New Spark en dat is een band uit India. We hebben nog twee te gaan voor het eerste uur. En voor u nog mee Ashen met Sympathy is a Knife. En daarna Cambrian met Oceans Away. Het is het album dat ook zo heet en dat is een band uit Nederland.

DHT-AB. Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Hello to all listeners of Danger Zone. Here's Jack the Ripper from Generation Steel, and we are so looking forward to our new album Steel Machine, and we are going on tour in November, December. Yes, and of course there will be one date in Belgium. I hope to see you there. Stay metal, stay steel.

Generous and Steel was dat met Fields of Pain. Ze spelen op 10 december in de DVG tezamen met Iron Savior en Mystic Prophecy. En die twee hebben ook een nieuwe single uit. Dit is die van Mystic Prophecy en March of Dark.

Iron Savior was het met Light in the Dark, de nieuwe single van Iron Savior, dus tezamen met Generation Steel, Mystic Prophecy, op 10 december in de DVG in Kortrijk. En dit is de nieuwe single van Elysian met Dead Loves uit het album Identity.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Hello, this is Udo Dirk Schneider, the singer of Yurio, and you listen to The Danger Zone.

nieuwe single van Dragon Forces hebben een beetje gewisseld van zangers en zangeressen. Hunger of the Beast was dat en op 18 april spelen ze in de AB in Brussel. Daarvoor nog de band Abstracted Mind met Eternals uit het album dat ook zo zal gaan heten en dat was een band uit Nederland. Dit is Metalite met Neon Rain.

0: Adam Gargant was dat met Burning Crusader uit het album Dead Knight Defiance. En voor de tweede uur hebben we nog twee te gaan. Daar hebben we u nog mee The Dark FM met Ty Angel en dan Lee Richards.
1: Het is 10 uur.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de

grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Alright, all you vampires out there, you're listening to Danger Zone Radio and this is your favorite Helsinki vampire, Jyrki from the 69 Eyes. Stay tuned.

De nieuwe single van de 69 Eyes was dat en die heette Brandon Lee. Welkom in het derde uur van Danger Zone. En kijk eens welke band een comeback maakt. Dit is Hardcore Superstar met de nieuwe single Halo.

Brocard, dat was hem uit Blank Pages, komt uit het album Good Attendance at Sunday School. En we hebben nog twee te gaan voor deze aflevering van Danger Zone. Dit is nog Aurora View met Too Heavy en Die Catafalque met Buscu a Piros Mardotol. En dat is een avant-garde band uit Hongarije. Deze aflevering zit erop, we zijn er volgende week weer, hopen van u hetzelfde.

DHB. In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg

kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer.

Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

DHT-AB. In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buiten tijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.